doen en je zaagt haft en dat wie door aan je leven kennen, wil dat als ons ganz neu bewezen worden wie du bist. En dat er geen andere waag is voor ons, maar dat du beste waag. En ik bid dat in jeder einer die de horche deed, dit aannemen kan en je leven kan. Wil de beise vriend die wel ons verdorven, hij wil ons de waarheid waagnemen, en wie ober wel ons aan de waarheid houden en ons daarop vertrouwen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.